0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Een Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cashgeld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van...
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
5: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok, 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal. AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
7: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
6: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

zijn we vandaag. Zo snel gaat de tijd. De maand mei die ligt al achter ons en de maand juni is begonnen richting, ja, groot verlof, hè, want daar moeten we toch al een beetje aan denken, vind ik. Shocking Blue was dat. Never Marry a Railroad Man. Een hit uit 1970. Hele goeiemorgen, van harte welkom in de ochtendshow.

was samen met Mariah Carey in de jaren 90 met Endless Love en daarvoor Patti LaBelle met Release. Straks gaan we even Bugsvis op je loslaten. Bugsvis scoorde met The Land of Make Believe in de jaren 80 en die plaat komt er straks aan voor jou. Maar eerst even deze. Het is juni. Dit wil zeggen dat we al mogen dromen van de lange zomer die eraan komt. It is Kid Rock, all summer long.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

waar zijn die zomerbaars? Fleming deed het vorig jaar nog met Meteor, met Niet Nodig. En nu werd hij samen met de Turfy Gang, met Champy en Sashimi.

0: draaien van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, ho, ho. Wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

Misschien heb jij je vakantie ook al gepland. Dat zit er dik in waarschijnlijk. En droom je nu al van de Sky and Sand. Paul en Britt Kalkbrenner deden het ook in 2009. En daarvoor kon je luisteren naar 5 Seconds of Summer met de Youngblood. We gaan even kijken welk weer het wordt vandaag. Wel, die hittegolf die ligt achter ons. Het wordt weer een normale week met normale temperaturen. Wel wat bewolking hier en daar. Maar toch start de dag vandaag met veel zon. In de loop van de dag krijgen we wel wat wolkenvelden. In de loop van de dag zou het kunnen zijn dat er hier en daar een klein buitje valt, al blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Aan zee is het zonniger, maar minder warm. De maxima liggen tussen de 19 graden aan de kust en 24 graden in het centrum. Dit zijn Nick Cave and the Bad Seeds featuring Kylie Minogue.

0: De juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen

Giacostino met de Riddle. Het is bijna 8 uur, maar ik heb nog een interessante tip. Als je niet weet wat doen, bijvoorbeeld kan je vanavond terecht in Dorselaar. Dat is bij Lokeren, deelgemeente van Lokeren, voor een kookworkshop rond het ontbijt. Je hebt misschien al ontbeten deze ochtend en dat weet je het ook. Een ontbijt met alles erop aan de raam is een topstart van je dag. En je kunt je wel eens laten verrassen door recepten voor een volwaardige ontbijtmaaltijd. En je kunt in deze workshop ook wel originele dingen leren klaarmaken. Dat is altijd leuk natuurlijk. Vanavond begint het om 7 uur in de parochiezaal van Dorselaar. In het dorp van Dorselaar, nummer 60. Smakelijk! Dit is Bruce Springsteen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiren. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de linkse progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
6: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
5: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
8: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Is het een tenor of is het een bas, die zware stem? Ik weet het niet van buiten, maar het was in elk geval Teaching in de jaren 70 met Dear John. Onze eerste plaat hier in de tweede luik van de ochtendshow op maandag 1 juni. Ja, ja. Het is maandag, een nieuwe start van een nieuwe week. En het is 1 juni, dit wil zeggen ook een nieuwe maand. Van harte welkom in de ochtendshow.

volledige soul-tour op. Salvo Prince uit jaren 90, The Most Beautiful Girl in the World. Nog mooie plaatjes krijg je in dit tweede leg van de ochtendshow van onder andere Rick Astley, 5000 Volts. Die zijn onze radioklassieker straks. Maar eerst Van de Gepoel.

0: Bibliotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via bibliotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenter.lds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit.

Zoutwater met Magie. Oorspronkelijk van niemand minder dan Philip Robrecht. En die man die wordt dit jaar 60 jaar. En dat wordt gevierd onder andere in het cultureel centrum van Lokeren. Op zaterdag 26 september. Want dan komt hij langs met zijn verjaardagsprogramma. Dat heet gewoonweg Feest. En het zal een feest worden. Ik ken hem een beetje. Hier is Rihanna met Rude Boy.

ook al 16 jaar oud. Rihanna met Rude Boy. 1 juni zijn we vandaag en er is opnieuw iemand jarig. Niet alleen mijn oudste broer, maar dat doet eigenlijk niks te zaken. Maar wel deze dame, geboren op...

0: Deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 9 uur kan u kijken naar een misviering. En de Flying Doctors is er ook vandaag om 10 uur en 10 voor 5. De Bridge is er om 10 voor 11 en Stermensochtend is er om 5 voor 12.

0: Alle kaarten zijn er om 11:55. En André Rieu op zijn best is er om 12:30. Dan is er ook Yesterday met John Persijn om 11:55. En daar is een mens verdronken. Dat is er om 14:00. En dan kan je kijken naar een film, Boevenprinses, om 15:55. En Sterrenwensochtend is er om 17:45. De Dingen des Levens met aflevering 14244 is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos met aflevering 9453. Dat is er om 18:55. Namibië is er om 18:55. En Op bezoek met Nieuwpoort, IJzermonding, is er vanavond om 19:50.
1: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

was duidelijk 2009. Lily Allen. Het is een dancepop single die uitgebracht is op 10 juli 2009. Het was de derde internationale single van haar album It's Not Me, It's You. En dat waren allemaal interessante boodschappen richting Amerikaanse president van in die jaren. Dit is Take That.

Everything Changes. Wat er ook verandert is de radiopresentator, want deze die is er vandoor. Ik ga plaats maken voor de collega's die eraan komen. Straks is het tijd voor regionaal nieuws. Hoor je van de, of door Guy de Prater. En Guy hoor je ook met zijn show om 10 uur. Dan is het ook de beurt aan Geert de Knut, Christophe Henéjonk, Wies Wiedema. Vanavond is er Sidetrack. En Bart Staes sluit de dag af. Maak er nog een hele fijne maandag van. Tot vanavond in Sidetrack. Of tot morgen.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag vandaag, het is 1 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In de ruime omgeving rond Dendermonde hebben bewoners zaterdag geklaagd over een sterke stank, afkomstig van pluimenverwerker Empro op het industrieterrein Hoogveld. De geur was volgens meldingen zelfs tot in Wichelen waarneembaar. Buurtbewoners spreken van tranende ogen, ademhalingsproblemen en braakneigingen. Volgens de brandweer werd de geurhinder veroorzaakt door een stroompannen, waardoor het ventilatiesysteem van het bedrijf uitviel. Het bedrijf werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor geurhinder en beloofde eerder al maatregelen om de overlast te beperken. In Dendermonde gaat de stad op zoek naar vrijwillige bemiddelaars om burenconflicten te helpen oplossen. De nieuwe dienst moet inwoners opnieuw met elkaar in gesprek brengen bij ruzies over onder meer geluidsoverlast, huisdieren, erfafsluitingen of afval. Volgens burgemeester Leen Dierik kunnen de neutrale bemiddelaars gratis worden ingeschakeld en moeten ze voorkomen dat conflicten escaleren of voor de rechter belanden. De stad hoopt 15 vrijwilligers te vinden. De eerste bemiddelaars zouden al vanaf oktober aan de slag kunnen gaan. Bij visclub De Lustige Lijnvissers in Uitbergen is de verslagenheid groot na een massale vissterfte. Op de visvijver in de Grote Kouterstraat kwamen ongeveer 2 ton karpers en palingen dood aan de oppervlakte drijven. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht door een dierenarts. Voor de 75 leden betekent dit meteen ook het einde van het visseizoen. Volgens voorzitter Geert Delva is de impact enorm, zowel emotioneel als financieel. De club roept intussen de hulp in van de Vlaamse Waterweg en hoopt via die weg op maatregelen om de waterkwaliteit van de visvijver in de toekomst te kunnen verbeteren. En het culinaire dorpsevenement Hamme Culinair blijft ook volgend jaar op de kalender staan. Dat zegt schepen van toerisme Jo Lorijs. Hij reageert daarmee op geruchten dat het evenement op het Moerzeekse dorpsplein zou verdwijnen. Volgens Lorijs is Hamme Culinair een belangrijk uithangbord voor de lokale horeca en voor producenten van voeding en drank. Bovendien noemt hij het een laagdrempelig evenement dat veel volk aantrekt. Ook de jongste editie van afgelopen zaterdag was opnieuw een succes. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug bij met nieuwe feiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op maandag 8 juni tussen 17 uur en 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum De Nartist te Temse of in het Henri van Dalencentrum te Zeelen. Het kan ook op dinsdag 9 juni tussen 18 uur en 21 uur in Centrum De Kouter te Haltert.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.be.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

1896, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
7: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
8: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
7: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
8: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Uit haar debuutalbum All at Once was dat. Een leuke ballad van Whitney Houston uit 1985 aan het begin van ons programma. En meteen ook aan het begin van deze werkweek alweer. 2 uur lang de grootste classics en hits. Dagelijks hier tussen 10 en 12 uur.

0: Ondanks haar rebelse imago heeft ze toch wel een grote bewondering voor Prince. Het is trouwens hij die deze wereldhit schreef voor haar. Nothing Compares to You van Sinéad O'Connor. Heel wat grote classics en hits in dit uur. Van onder andere Annie Lennox en The Weeknd. Maar ook van de Scissor Sisters. Die komt er nu aan. I Don't Feel Like Dancing.
1: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ze waren al jarenlang bevriend, alvorens ze eigenlijk samen muziek uitbrachten. De videoclip, ja, daar hebben ze ongeveer anderhalf jaar over gedaan zelfs. Max en Andy Grammer was dat met The Thing I Love. En dit is The Weeknd featuring Daft Punk. 10 jaar terug in de tijd met I Feel It Coming.

Er is natuurlijk het mooie verhaal van de Eurythmics, toen zij en Dave Stewart samen doorbraken met die grote hit Sweet Dreams Are Made of This. Ze verscheen ook vaak met kort oranje haar en in maatpakken die Annie Lennox. Dat was No More I Love You's. Zo dadelijk een radioklassieker van Donovan en muziek van Billy Ocean na dit nummer van Frank Boeien. Dit is Welkom in Utopia.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Blink Twice was dat van Shaboozy en Miles Smit. En Bart Herman die trekt ondertussen nog even zijn country pak aan. I'm back. Jawel, ik ben ook zo terug na 11 uur met deel 2 van ons programma. En er komen ook nog wat nieuwtjes uit de regio aan in ons regionaal nieuws van 11.

0: NDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag vandaag, het is 1 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In de ruime omgeving rond Dendermonde hebben bewoners zaterdag geklaagd over een sterke stank, afkomstig van pluimenverwerker Empro op het industrieterrein Hoogveld. De geur was volgens meldingen zelfs tot in Wichelen waarneembaar. Buurtbewoners spreken van tranende ogen, ademhalingsproblemen en braakneigingen. Volgens de brandweer werd de geurhinder veroorzaakt door een stroompanne, waardoor het ventilatiesysteem van het bedrijf uitviel. Het bedrijf werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor geurhinder en beloofde eerder al maatregelen om de overlast te beperken. In Dendermonde gaat de stad op zoek naar vrijwillige bemiddelaars om burenconflicten te helpen oplossen. De nieuwe dienst moet inwoners opnieuw met elkaar in gesprek brengen bij ruzies over onder meer geluidsoverlast, huisdieren, erfafsluitingen of afval. Volgens burgemeester Leen Dierik kunnen de neutrale bemiddelaars gratis worden ingeschakeld en moeten ze voorkomen dat conflicten escaleren of voor de rechter belanden. De stad hoopt 15 vrijwilligers te vinden. De eerste bemiddelaars zouden al vanaf oktober aan de slag kunnen gaan. Bij visclub De Lustige Lijnvissers in Uitbergen is de verslagenheid groot na een massale vissterfte. Op de visvijver in de Grote Kouterstraat kwamen ongeveer 2 ton karpers en palingen dood aan de oppervlakte drijven. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht door een dierenarts. Voor de 75 leden betekent dit meteen ook het einde van het visseizoen. Volgens voorzitter Geert Delva is de impact enorm, zowel emotioneel als financieel. De club roept intussen de hulp in van de Vlaamse Waterweg en hoopt via die weg op maatregelen om de waterkwaliteit van de visvijver in de toekomst te kunnen verbeteren. En het culinaire dorpsevenement Hamme Culinair blijft ook volgend jaar op de kalender staan. Dat zegt schepen van toerisme Jo Lorijs. Hij reageert daarmee op geruchten dat het evenement op het Moerzeekse dorpsplein zou verdwijnen. Volgens Lorijs is Hamme Culinair een belangrijk uithangbord voor de lokale horeca en voor producenten van voeding en drank. Bovendien noemt hij het een laagdrempelig evenement dat veel volk aantrekt. Ook de jongste editie van afgelopen zaterdag was opnieuw een succes. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug bij met nieuwe feiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: heeft een enorme bewondering voor gospelmuziek. Vooral voor artiesten zoals Aretha Franklin. En voor dit nummer wou hij eigenlijk een groot gospelkoor creëren. In plaats van een koor te huren, heeft hij gewoon een aantal namen ingehuurd en hun stemmen tientallen keren opnieuw opgenomen. Queen was dat. En Somebody to Love.
1: Het komende uur hoor je ze hier. De grootste hits met Guy de Prater.

oorspronkelijk helemaal geen grote hit, tot de Duitse boxpromoter Klaus-Peter Kohl het nummer ging gebruiken als opkomstmuziek voor wereldkampioen Henry Mask. En toen werd het een succes. Vangelis was dat, met The Conquest of Paradise uit 1995. En ken je dit nummer nog? Sunny is dit, met All Out of Love.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

het nummer dat zorgde dat de jarenlange ruzie tussen Harris en Katy Perry werd bijgelegd. Calvin Harris en de stem van Katy Perry was dat uit 2017 met Feels. En het is Run DMC. It's Like That.

Always on My Mind was dat van de Pet Shop Boys. En we hebben er nog eentje uit 1973. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. En achter elk nummer zit wellicht ook een betekenis. En dat is ook zo bij dit nummer. Hang een geel lint aan de boom. En dan weet ik dat ik nog welkom ben. En wat was het resultaat? De boom hing vol met gele linten.

0: de juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan, daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte.

Step by Step in Time was dat van Benny Rivers. Ja, er gaan stemmen op dat dit geen traditioneel menselijk artiest is, maar dat dit wel eens een gegenereerd muziekproject zou zijn dankzij artificiële intelligentie. Ja, tegenwoordig wordt het natuurlijk moeilijk om het allemaal nog een beetje uit elkaar te houden. We gaan richting 12 uur, richting het einde van het programma vandaag. Dank je wel om te luisteren. Maak er alvast nog een heel fijne maandag van. En geniet nog even mee van Bob Marley en de Wailers met Iron Lion.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op tweewielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: Peter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+. RBS.
0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en...

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag vandaag, het is 1 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In de ruime omgeving rond Dendermonde hebben bewoners zaterdag geklaagd over een sterke stank, afkomstig van pluimenverwerker Empro op het industrieterrein Hoogveld. De geur was volgens meldingen zelfs tot in Wichelen waarneembaar. Buurtbewoners spreken van tranende ogen, ademhalingsproblemen en braakneigingen. Volgens de brandweer werd de geurhinder veroorzaakt door een stroompanne, waardoor het ventilatiesysteem van het bedrijf uitviel. Het bedrijf werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor geurhinder en beloofde eerder al maatregelen om de overlast te beperken. In Dendermonde gaat de stad op zoek naar vrijwillige bemiddelaars om burenconflicten te helpen oplossen. De nieuwe dienst moet inwoners opnieuw met elkaar in gesprek brengen bij ruzies over onder meer geluidsoverlast, huisdieren, erfafsluitingen of afval. Volgens burgemeester Leen Dierik kunnen de neutrale bemiddelaars gratis worden ingeschakeld en moeten ze voorkomen dat conflicten escaleren of voor de rechter belanden. De stad hoopt 15 vrijwilligers te vinden. De eerste bemiddelaars zouden al vanaf oktober aan de slag kunnen gaan. Bij visclub De Lustige Lijnvissers in Uitbergen is de verslagenheid groot na een massale vissterfte. Op de visvijver in de Grote Kouterstraat kwamen ongeveer 2 ton karpers en palingen dood aan de oppervlakte drijven. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht door een dierenarts. Voor de 75 leden betekent dit meteen ook het einde van het visseizoen. Volgens voorzitter Geert Delva is de impact enorm, zowel emotioneel als financieel. De club roept intussen de hulp in van de Vlaamse Waterweg en hoopt via die weg op maatregelen om de waterkwaliteit van de visvijver in de toekomst te kunnen verbeteren. En het culinaire dorpsevenement Hamme Culinair blijft ook volgend jaar op de kalender staan. Dat zegt schepen van toerisme Jo Lorijs. Hij reageert daarmee op geruchten dat het evenement op het Moerzeekse dorpsplein zou verdwijnen. Volgens Lorijs is Hamme Culinair een belangrijk uithangbord voor de lokale horeca en voor producenten van voeding en drank. Bovendien noemt hij het een laagdrempelig evenement dat veel volk aantrekt. Ook de jongste editie van afgelopen zaterdag was opnieuw een succes. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug bij met nieuwe feiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

Ze hebben meerdere pareltjes van muziek gemaakt. Dit was er eentje van Skin Deep, een nummer van The Stranglers. Bijzonder goede maandag namiddag. Fijn dat je luistert naar RBS Radio. De komende twee uur ook weer een racem aan hits en classics door de jaren heen. Zo hebben we Alana Dante met Take Me For A Ride. En nu eerst Colonel Abraham.

De tand destijds doorstaan, nog altijd goed klinkend op de radio. Alana Dante met Take Me For A Ride. Nog meer op de radio, de Chainsmokers en Daya met Don't Let Me Down. Shakira is er met Wyclef Jean, Hips Don't Lie, dat nummer kent u wel. Maar eerst deze happy song van CC Peniston, We Got A Love Thang.

0: prijsvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

Deze maandag namiddag hadden we daarnet muziek van Olivia en Banner met Wat blijft er over. En dan deze van Down Under, Kylie Minogue en Spinning Round. Nog een hippe dame op de radio, Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately. Straks ook nog een bekend nummer van The Scene, Iedereen is van de wereld. En daarmee mag u zeker meezingen.

0: Meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Ze kan wel tegen een stootje, dat heeft ze ook bewezen na die operatie van donderdag nacht. En daarna dan The Voice nog presenteren. Wauw, dat kan tellen. Lara Tesoro was dat samen met Reggie in dit nummer Bound to Be. Farnon Blond nu met What's Up. Ja, What's Up. Straks nog Bruce Springsteen met The River. Een mooi magisch nummer. En er is ook nog One More Time met Highlands. En zo gaan we verder op deze maandag.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 2 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
3: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Meteen goed beginnen, na twee uur, na het nieuws en het weerbericht, met deze Check Red Love van Kim Wilde. Neem daarbij de drums van Phil Collins en dan krijg je dit nummer, Don't Lose My Number uit 85. En straks nog UB40 met Higher Ground.

Around, een nummer van UB40 op deze maandag 1 juni. Ja, er is weer een nieuwe maand gestart. En wat voor een, voor iedereen wel wat verschillends. Ook veel studenten die aan de blok beginnen of al bezig zijn, veel succes. Wij zorgen voor muziek van bijvoorbeeld grote namen, zoals daar zijn Rihanna met Disturbia. Deze Lenny Kravitz is er ook bij met Are You Gonna Go My Way?

0: Krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

is eens iets anders dan The Final Countdown. Het was Carrie, een nummer van Europe, en daarvoor Tattoo met All About Us. Het is nu of nooit.

0: kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's think twice.
2: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
3: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
2: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
3: Bikeparts, we make you ride.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Sing It Back, dat was een nummer van Molokko. De voorbije twee uur was ik met plezier hier te gast bij RBS Radio. Straks een uurtje fijne muziek en om 4 uur is er Christophe Herjonk met zijn radioshow. Dus de moeite om te blijven hangen hier bij RBS. Doe maar, komt er nog aan met Pa. Maar eerst deze Don't Go van Yesu.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en

0: RBS Radio. RBS News.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68.

0: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

0: NDS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
3: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: uit de midden van de jaren 80. Ze hadden toen de ene hit na de andere te pakken. Waaronder deze Hunting High and Low. Het is maandag vandaag 1 juni. We zijn vertrokken met de maand juni. Met andere woorden, de zomer komt nu wel heel dichtbij.
1: Christophe Hennejong.
0: Welkom hier bij RBS Radio met mij. Tot

Uit het midden van de jaren 60. Cat Stevens en Matthew en Sam. Zometeen Licky Lee. Die komt nog eens langs met haar Follow Rivers. Maar eerst Natalia en de Pointer Sisters.

vierde zomertocht, georganiseerd door VTI Vlotcampus Sint-Laurentius-Lokeren, gaat door op zondag 5 juli. Je kan kiezen tussen een fiets- of wandelroute. Wandelen kan je langs Park Terbeuken, Boervaart, Kruiskapel en Zuidleden. De langste afstanden trekken naar domein Puijenbroek. De wandeling is geschikt voor alle leeftijden en gaat door op zondag 5 juli van 6 uur ochtends tot 3 uur in de namiddag. Doe je de 50 kilometer, dan is de start tot 8 uur. Voor meer info kan je mailen naar mark_balance@hotmail.com of bellen naar 0486 79 52 48.

0: Thyssen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

0: naar het begin van de jaren 80 net met de Human League en Open Your Heart. Duncan Lawrence erachteraan met de Arcade van een goede 7 jaar geleden. Zometeen Johan Verminnen, die komt eraan naar dit van Justin Timberlake.
1: Something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

met ervoor nog de nieuwe single van de Lizzo, Don't Make Me Love You. Ja, geen enkel probleem. Zometeen doen we verder aan de andere kant van 5 uur. Maar we beginnen natuurlijk eerst om 5 uur met het regionale nieuws. Tot die tijd, onder meer terug naar begin jaren 90 met Bibi Jerome en de Bang Gang, Shock Rock. Tot zo.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 1 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In de ruime omgeving rond Dendermonde hebben bewoners zaterdag geklaagd over een sterke stank, afkomstig van pluimenverwerker Empro op het industrieterrein Hoogveld. De geur was volgens meldingen zelfs tot in Wichelen waarneembaar. Buurtbewoners spreken van tranende ogen, ademhalingsproblemen en braakneigingen. Volgens de brandweer werd de geurhinder veroorzaakt door een stroompanne, waardoor het ventilatiesysteem van het bedrijf uitviel. Het bedrijf werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor geurhinder en beloofde eerder al maatregelen om de overlast te beperken. In Dendermonde gaat de stad op zoek naar vrijwillige bemiddelaars om burenconflicten te helpen oplossen. De nieuwe dienst moet inwoners opnieuw met elkaar in gesprek brengen bij ruzies over onder meer geluidsoverlast, huisdieren, erfafsluitingen of afval. Volgens burgemeester Leen Dierik kunnen de neutrale bemiddelaars gratis worden ingeschakeld en moeten ze voorkomen dat conflicten escaleren of voor de rechter belanden. De stad hoopt 15 vrijwilligers te vinden. De eerste bemiddelaars zouden al vanaf oktober aan de slag kunnen gaan. Bij visclub De Lustige Lijnvissers in Uitbergen is de verslagenheid groot na een massale vissterfte. Op de visvijver in de Grote Kouterstraat kwamen ongeveer 2 ton karpers en palingen dood aan de oppervlakte drijven. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht door een dierenarts. Voor de 75 leden betekent dit meteen ook het einde van het visseizoen. Volgens voorzitter Geert Delva is de impact enorm, zowel emotioneel als financieel. De club roept intussen de hulp in van de Vlaamse Waterweg en hoopt via die weg op maatregelen om de waterkwaliteit van de visvijver in de toekomst te kunnen verbeteren. En het culinaire dorpsevenement Hamme Culinair blijft ook volgend jaar op de kalender staan. Dat zegt schepen van toerisme Jo Lorijs. Hij reageert daarmee op geruchten dat het evenement op het Moerzeekse dorpsplein zou verdwijnen. Volgens Lorijs is Hamme Culinair een belangrijk uithangbord voor de lokale horeca en voor producenten van voeding en drank. Bovendien noemt hij het een laagdrempelig evenement dat veel volk aantrekt. Ook de jongste editie van afgelopen zaterdag was opnieuw een succes. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug bij met nieuwe feiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: inderdaad niet te mislukken voor Michael Jackson samen met Paul McCartney. Het was CCC. Ik mag het nog zeggen, tot 6 uur.
1: Christophe Hennejong.
0: Dit is het tweede gedeelte van de avondspits met heel wat lekkere muziek, zoals dit van Joey.

0: Wanka en de Lonely Boys. Zou je er geen compassie mee hebben? Het kwam uit het begin van de jaren 60. Louis Capaldi zometeen. Before You Go, dat is nog een tijdje. Maar eerst Lady Gaga.
1: Goedenavond. Je luistert naar RB

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Terug naar het midden van de jaren 80, de net met de Pet Shop Boys, It's a Sin, en met Simon Zaragan, Catch and Release van een jaar of 11 geleden. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Dat was het voor Benny Nijman, helemaal in het begin van de jaren 80. Maar eerst Michael Bublé.

weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

ook alweer een jaar of 23 geleden toen ze hiermee op de proppen kwamen. Sarah samen met Koen Wouters, You Are The Reason. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Die neemt het over zometeen na 6 uur. Ik laat je onder meer met dit hier uit het midden van de jaren 90 van Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you. Bij deze graag tot morgen.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: Eddie Cochran, 1958, helemaal in de ban van de Summertime Blues. Maandag 1 juni, het begin van de meteorologische zomer. Maar ze gaan toch hun best moeten doen om het record van vorige week te verbreken.
3: Je luistert naar RBS.
4: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
5: In RBS Land.

de diepe tempo-archieven Peter and Gordon met de bijzonder prachtige Evergreen Woman. De Facebookvers, het betreft een vrouwencitaat en ik lees hem even voor. Ik ben gevallen, heb gehuild, ben boos geweest en heb angst gehad. Maar zelfs toen ik verdrietig was, vond ik manieren om door te gaan. Ik ben sterk en ik geef nooit op.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Simon and Garfunkel met hun liturgisch gezang voor Mrs. Robertson haalde de eerste plaats van de hitparades op 1 juni 1968.
1: Mi amigos lieveling.
0: Zes in het verleden.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts, we make you ride.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: met de op ABBA list geschoeide Angelo.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek. 1 juni 1964 was een vrij drukke dag voor het viertal. Er werd gewerkt aan 4 opnames. Voor onder meer de langspeler A Hard Day's Night en de EP Long Tall Sally. I'll Be Back voor de LP A Hard Day's Night was de laatste opname van die dag. Het is trouwens het laatste nummer op die langspeler. I'll Be Back werd hoofdzakelijk geschreven door John Lennon en textueel was het toen een van de weinige nummers waarop John

Yazoo, een Brits synthesizer duo dat bestond uit Vince Clarke en Alison Moyet. Meteen na de eerste LP splitte het duo en Alison Moyet wist een prachtige solo carrière uit te bouwen. Uit 1982, Don't Go. Medio de 70 jaar was Duitsland met producer Frank Farian eentje van de hoofdleveranciers van de discomuziek. Met onder meer Bonnie M. en deze van Gila. We kennen het ook nog in de uitvoering van Eamon Coner en The American Breed.

I Won't Let You Go. En dit is nog een clash dilemma. Should I stay or should I go? Ik ben er in ieder geval mee weg. Graag tot morgen. Hoi.

0: TBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn maandag vandaag, het is 1 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In de ruime omgeving rond Dendermonde hebben bewoners zaterdag geklaagd over een sterke stank, afkomstig van pluimenverwerker Empro op het industrieterrein Hoogveld. De geur was volgens meldingen zelfs tot in Wichelen waarneembaar. Buurtbewoners spreken van tranende ogen, ademhalingsproblemen en braakneigingen. Volgens de brandweer werd de geurhinder veroorzaakt door een stroompanne, waardoor het ventilatiesysteem van het bedrijf uitviel. Het bedrijf werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor geurhinder en beloofde eerder al maatregelen om de overlast te beperken. In Dendermonde gaat de stad op zoek naar vrijwillige bemiddelaars om burenconflicten te helpen oplossen. De nieuwe dienst moet inwoners opnieuw met elkaar in gesprek brengen bij ruzies over onder meer geluidsoverlast, huisdieren, erfafsluitingen of afval. Volgens burgemeester Leen Dierik kunnen de neutrale bemiddelaars gratis worden ingeschakeld en moeten ze voorkomen dat conflicten escaleren of voor de rechter belanden. De stad hoopt 15 vrijwilligers te vinden. De eerste bemiddelaars zouden al vanaf oktober aan de slag kunnen gaan. Bij visclub De Lustige Lijnvissers in Uitbergen is de verslagenheid groot na een massale vissterfte. Op de visvijver in de Grote Kouterstraat kwamen ongeveer 2 ton karpers en palingen dood aan de oppervlakte drijven. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht door een dierenarts. Voor de 75 leden betekent dit meteen ook het einde van het visseizoen. Volgens voorzitter Geert Delva is de impact enorm, zowel emotioneel als financieel. De club roept intussen de hulp in van de Vlaamse Waterweg en hoopt via die weg op maatregelen om de waterkwaliteit van de visvijver in de toekomst te kunnen verbeteren. En het culinaire dorpsevenement Hamme Culinair blijft ook volgend jaar op de kalender staan. Dat zegt schepen van toerisme Jo Lorijs. Hij reageert daarmee op geruchten dat het evenement op het Moerzeekse dorpsplein zou verdwijnen. Volgens Lorijs is Hamme Culinair een belangrijk uithangbord voor de lokale horeca en voor producenten van voeding en drank. Bovendien noemt hij het een laagdrempelig evenement dat veel volk aantrekt. Ook de jongste editie van afgelopen zaterdag was opnieuw een succes. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug bij met nieuwe feiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op een tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Song van de Mens samen met Elena Kazaak van Maria Iscariot. Je hoorde Nederlands.
1: Sidetrack.
0: Kids with Buns. Dat is het duo van Amber Pennington en Marie vanuit Vank. Ze komen dit najaar met een tweede album. Bell Jar zal het heten. Dat verschijnt op 16 oktober. Ze hebben een nieuwe single klaar en die heet Car Crash. Laat meteen een andere kant wat horen. Meer groove, meer beweging. Maar nog altijd die herkenbare intensiteit van Kids with Buns.

0: was Francis. Francis is een vijfkoppige band uit Leuven die hier een tijd geleden ook al te gast waren in Sidetrack. En ze hebben mij een nieuwe single opgestuurd die ik met heel veel plezier draai. Je hoorde ze met Ease My Mind. Maar goed, genoeg over Francis. Straks is het de beurt aan Blue Giants.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus al.

0: meegaat, dan is er echt een groot probleem. Want maar het is echt, de meeste nummers zijn gefictionaliseerd. Allee, er zitten natuurlijk wel linken met mijn eigen wereld in. Ik schrijf meestal de teksten ook.
1: Jij schrijft meestal de teksten?
0: Ik schrijf de teksten en dan zetten we het samen op muziek.
1: Dus jij schrijft de teksten, jij gaat er dan mee naar jullie, naar de andere
0: team? Ja, het kan ook in de andere richting gaan. Soms komen zij echt af met iets en dan moet ik daar de tekst op schrijven. Dus het kan echt in beide richtingen zijn.
1: Oké. En je inspiratie, waar haal je die dan vandaan?
0: Goh. Ja, leefwereld of gewoon, ik weet niet, ja.
1: Moet alles starten met een goede tekst bij jullie?
2: Nee, dat absoluut niet. We zijn eigenlijk toch een aantal, zeker bij de nieuwere nummers, die eerder starten van een instrumentaal, heel interessant idee waar dat we mee zitten. En dat we dan een beetje kijken van, oké, hoe gaan we de tekst en melodieën van de zang daarover doen?
0: Ik denk wel dat de tekst, als je bedoelt van, moet het een goede tekst zijn? Ik wil wel altijd heel tevreden zijn over de tekst. En er moet wel een verhaal in zitten. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat het iets betekent, dat het niet gewoon gaat over heel nutteloze dingen.
1: Ja. En zijn er dan ook artiesten die jou kunnen inspireren om die teksten te maken? Of?
0: Ik luister, als ik zelf luister naar muziek, luister ik ook wel echt heel graag naar teksten. Dus dat is misschien ook wel een verschil tussen ons of zo. Ik weet het niet goed.
1: Ja,
0: jij wel, hè?
1: Maar het was knikt.
0: Ja.
1: Bevestigend.
3: Ja, dat is. En dat is misschien ook wel een beetje aan het veranderen sinds dat we echt zoveel met dit project bezig zijn. Maar ik. Ik kan nu mijn top 10 van favoriete nummers geven. En ik ga waarschijnlijk over geen enkel nummer weten over wat dat gaat. Voor mij is het echt de muziek, de instrumenten. Het is. Voor mij is vaak ook, en ik ben heel blij dat dat in dit project ook mooi naar boven komt, maar eigenlijk is zang en tekst ook een instrument tussen de rest.
1: Ja.
3: En het is, want van, zeker vandaag de dag gaan we heel veel naar, er is een artiest of een artieste en die hebben een band bij en dat zijn heel gescheiden dingen. En ja, ik vind dat niet leuk en wij proberen dat ook niet te doen. Hè. Het is echt proberen één geheel, iedereen is de band en de band is iedereen. En ja, ik vind dat heel belangrijk.
1: En die sound zijn de instrumenten en de stem, die vormen ook een zekere sfeer die je waarschijnlijk in die songs probeert te krijgen.
3: Ja,
1: als zeker. Versterking misschien wel van de tekst, maar het vormt eigenlijk één geheel.
0: Ja.
3: Absoluut.
1: Ja.
3: Het is, we doen eigenlijk live ook graag rare dingen met de vocals. We hebben vaak een loopstation bij. En een loopstation is een heel plezant ding dat je eigenlijk vooral bij gitaar, gitaristen gebruiken dat heel veel. Iedereen kan dat gebruiken, maar dat is zoiets typisch bij gitaar, denk ik wel. We hebben gezegd van, allee, kom, we gaan de vocals er eens insteken. En kunnen ze toch ook wel heel cool effecten geven, vind ik.
1: Ja. Oké, straks gaan we nog even hebben over die live optredens van jullie. Ik ga nog een tweede nummer draaien. Purple Suits Me Well. Io, kan je daar iets over kwijt?
0: Purple Suits Me Well is dus voor de duidelijkheid niet op mijn eigen leven gebaseerd, maar het gaat over een toxische relatie eigenlijk, waarin mishandeling is, partnergeweld. De Purple Suits Me Well gaat over blauwe plekken.
1: Oké, daar gaan we even naar luisteren. Blue Giants, Purple Suits Me Well.

0: Since Purple Suits Me Well. Het is een dreiging dat er ongelooflijk in zit. Ik zei het er net, Matthias. Je zei het er net, Io, het is eigenlijk fictief. Het is, maar goed ook, gelukkig maar. Maar jullie kunnen er wel de juiste sfeer in krijgen, vind ik, in die songs. Het zijn toch wel ja, intieme, sfeervolle, gevoelige, zware songs. Hè? Hoe brengen jullie zo'n nummers live?
1: Ja, bij dit specifiek is dat echt een zoektocht geweest. Want bijvoorbeeld in de outro dat je hebt gehoord, doe ik dat live met de loopstation die Matthias net al heeft vermeld. Mm-hmm. Maar in de demo die je net hoorde, heb ik met een heel bang hartje ben ik naar Matthias gegaan, want ik heb zijn solo omgedraaid.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus hij zei net ook van, ja, live een solo omgekeerd spelen is onmogelijk. maar hij was er toch blij mee, waar ik heel... Dus ik, ja, dat is wel tof. Maar die loopstation doet heel veel en we gebruiken heel veel reverb om alles een beetje, die sfeer...
0: De juiste sfeer te krijgen. En zijn de nummers die, als jullie de nummers dan live spelen, laten jullie zich dan ook inspireren door het publiek, door de sfeer die er hangt in de zaal of zo?
2: Goh, ja, je probeert dat altijd te doen, hè. Maar het is, ik denk nu terug aan specifiek optreden aan Jingle Jangle dat we hebben gespeeld bijvoorbeeld, dat was... Heel fijn optreden voor ons. Er waren ook een hoop bekende gezichten. De sound zat heel goed. Ja. En dan is het eigenlijk een heel goed en fijn moment. En dan kun je inderdaad zo... Mm-hmm. Dan voelde je die sfeer inderdaad wel in de ruimte hangen. Maar dat, ja, we hebben ook ondervonden dat dat ook vaak aan de plaats hangt.
0: Ja.
2: Omdat onze muziek toch wel een redelijk specifieke vibe heeft, zal ik zeggen. Mm-hmm. Werkt dat niet in... Goh, als je ergens in een lokaal café gaat spelen waar dat mensen gewoon zich willen amuseren en een pint willen komen drinken. Die gaan nog altijd genieten van de muziek. En we hebben altijd goede respons gehad, wat we heel, heel leuk vinden. Maar dat is toch altijd iets anders.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: En we zijn blij dat dat al een paar keer echt goed gelukt is om die vibe te creëren bij de mensen en terug te krijgen.
0: Zo'n muziek vraagt het goede geluid en dan de juiste plaat om te spelen natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Wat brengt de zomer voor jullie?
3: Voorlopig is de zomer eerder een schrijfzomer en live set nog iets anders uitwerken zomer, want we willen ook wat experimenteren met live programma's als Ableton te gebruiken en nog wat vooral voor, ja, we hebben geen drummer, dat is heel bewust gekozen, maar toch sommige nummers zouden een kickdrum soms af en toe wel nodig kunnen hebben. Mm-hmm. Dus we willen dat in de zomer wel wat uitwerken.
2: Mm-hmm. Om dan voor de sfeer. Extra sfeer maken en zo, dat kan ook.
0: En zijn jullie van plan om die nummers dan ergens in een EP te gieten? Of zijn jullie daar aan het denken?
3: We hebben over we zijn nu aan het kijken met producers en techniekers van met wie klikt het goed? Waar gaan we het doen? Wat zijn de visies? En we willen toch wel september, oktober, november gaan opnemen om dan toch wel een singeltje, één of twee, en dan wel een EP uit te brengen. Dus
0: okay.
3: Er wel binnen dit en een jaar aan te komen.
0: Spannend, hè?
3: Ja.
2: Ja.
0: En hebben jullie de juiste mensen dan al gevonden om daarmee te starten? Of zijn jullie daar nu al mee bezig? In oktober uitbrengen? Ja, dat is eigenlijk nog niet zo lang meer, Erik.
3: En in oktober opnemen.
0: Opnemen, oké. Okay. Dus,
3: zoveel stress, zoveel druk zit in. we hebben binnenkort wel een afspraak met een producer. We hebben wel eigenlijk van weten dat dat heel goed gaat klikken. Maar dan toch voor de zekerheid een paar dingen bespreken. En dan...
0: En dan starten. Ja, producer is ook niet onbelangrijk, hè? Mm-hmm. Ik vraag me altijd af, als de mensen hier komen die werken met de producer, hoe doe je dat? Je werkt aan je eigen songs, je schrijft je eigen teksten, je repeteert je eigen muziek, je hebt iets waarvan je denkt, het is klaar, en nu gaan we het opnemen, alsjeblieft, meneer de producer, en die kan er totaal iets anders van maken.
1: Daarom denk ik dat het vooral belangrijk is dat we daar goed over gaan praten eerst. We gaan eerst echt gewoon niet in een studio afspreken en gewoon op café gaan. Mm-hmm. En ik denk wel dat het door die demo's die wij zelf hebben gemaakt en gemixt, dat we ook echt wel een duidelijk beeld hebben en dat we daartegen ook kunnen zeggen van oké, dit willen we echt wel zeker behouden. Dus ik denk wel dat we daar met z'n drieën ook gewoon echt een heel goede afspraak over gaan goed maken en zo.
0: Oké, ik ben zeer benieuwd. Als het zover is, laat me zeker iets weten.
1: Zeker.
0: Hè? Dat maakt me zeer nieuwsgierig. Als de mensen jullie nu voor het eerst horen, misschien vanavond ook bijvoorbeeld, wat willen jullie van welk gevoel er eigenlijk er mag blijven hangen bij de mensen? Wat willen jullie bereiken met jullie muziek?
2: Welk gevoel? Dat is het lijkt een beetje muziek te zijn, alsof dat... We willen niemand depressief maken of droevig of weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar eigenlijk denk ik, en ik ben een beetje voor ons gedrie aan het spreken misschien, maar we willen eigenlijk een indruk achterlaten. En het is niet goed, het is niet slecht. Het zou heel fijn zijn als mensen luisteren en even denken van... Amai, dat was een nummer. Mm-hmm. En dat doet mij denken aan andere dingen misschien, over mijn eigen leven, over iemand anders zijn leven.
1: Ja, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld bij artiesten die ook dezelfde soort muziek maken, zeg maar wat alternatief, zo, waar wij ons ook mee vergelijken, zo Daughter en zo. Mm-hmm. Dat zijn nummers waar ik bijvoorbeeld heel veel troost uit zou kunnen halen. Mm-hmm. En ik hoop dat mensen dat ook kunnen met onze muziek.
0: Ja, ik denk dat zeer goed gaat lukken. Echt waar. Ik ga nog een derde nummer draaien, dat heet Expired Milk. De titel alleen al vind ik ongelooflijk goed gevonden. En de song vind ik ook sterk. Kan je daar nog iets over kwijt, kort?
1: Dat heeft ook een grappig verhaal. Ik was met mijn vriendinnen op stap geweest en 's ochtends vroeg merken wij in de frigo... er was geen ontbijt meer. En wij staan op het punt om pannenkoeken te maken. Alle eieren liggen op het aanrecht. Maar de melk is vervallen.
0: Oké. Okay.
1: En we zijn zo van, kom, we gaan naar de winkel gaan. En de dichtstbijzijnde winkel was een Carrefour. En toen met heel het Israël-Palestina gebeuren, was er een discussie ontstaan van... we gaan niet naar de Carrefour, want dat is niet oké. En daarover gaat het nummer. Het gaat eigenlijk over je schuldig voelen, over bepaalde dingen niet willen doen en nooit goed genoeg zijn.
0: Ja. Ik vind het een zeer goed nummer.
1: Dank je.
0: Echt waar. Allee, die andere ook, hè. Maar dat springt er toch een beetje voor vanuit, vind ik.
2: Het is eigenlijk misschien zelfs nog ook speciaal, want het was... ik denk... Dat het zeker dat van mij, en ik denk van Jasmine ook, en misschien van Io ook, maar het is mijn favoriete nummer eigenlijk, van alles dat we spelen toch wel bijna. En dat heeft ook wel te maken met dat voor onze sound was dat ook een beetje een kantelpunt, heb ik het gevoel. Want we willen ook meer gaan proberen te testen, we willen eigenlijk de functie van de basgitaar en de functie van de elektrische gitaar of de akoestische gitaar ook eens een beetje gaan... omdraaien. En dit is een nummer waarbij dat... Hè, want normaal zou je denken, basgitaar, dat is de basis en die doet... Ja, die ligt de... Wat is het woord dat ik aan het zoeken zijn?
0: De volgende basis.
2: De volgende basis, hè, voilà. En de gitaar, die kan er wat over tjingelen. En nu hebben we dat eigenlijk proberen om te draaien. Van nu is de gitaar en die gaat een basis leggen. En op sommige punten gaat Jasmine op de bas eigenlijk harmoniseren met de vocal lines van Io. En dat is ook wel het punt dat we hebben gezegd van... Goh, misschien moeten we dat eens proberen wat meer te doen... en daar onze sound van maken. Van we gaan de functies verleggen, we gaan het anders doen. Mm-hmm. En dat is, vind ik, in Expired Milk ontzettend goed gelukt. En daarmee is dat toch wel een van de favorieten, toch zeker?
0: Ja, richting die eigen sound bouwen, niet altijd evident... maar ik denk dat jullie daar goed in bezig zijn. Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van Blue Giants willen weten?
3: Voorlopig op de Instagram-pagina, Blue Giants Band, en de Facebook-pagina ook. En ja, hopelijk binnenkort ook op de streamingdienst.
1: En als ze ons willen beluisteren, kunnen ze ook altijd op Vibe beluisteren, Blue Giants. We hebben ook een website, Blue Giants Band.
0: Oké, daar moeten de mensen zeker naartoe. Ja. Matthias, Jasmine en Io, hartelijk dank om langs te komen.
1: Dankjewel.
0: Ik hoop dat jullie niet gesmolten zijn, want het is een beetje warm in de studio. Geniet van de frisse lucht buiten.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes met de opnames van die plaat die eraan komt dan. Hè?
1: Ja.
0: En je weet de weg niet naar Zeel. Hè?
1: Ja.
0: Geef me een seintje. We gaan luisteren naar Expired Milk. Bedankt en hopelijk tot ziens.
2: Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Lines met Expired Milk. Het is een band die ik heb leren kennen. Daar ben ik zeer blij mee. En ik hoop voor u hetzelfde. En het is eigenlijk een band die je niet ontdekt in één song of zo. Maar het is via een gevoel en een kleur. En de kleur is donkerblauw. Blue Giants was dat. Daar gaan we nog meer van horen, hoop ik toch.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts. We make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werken.

noteren. 1 juli 1985. Het album Around the World in a Day van Prince bereikt de nummer 1 positie in de Verenigde Staten, waar het 3 weken blijft staan. En na het succes van Purple Rain kiest Prince hier toch een beetje voor een andere richting. Meer kleur, meer experiment, ook minder rechtlijnige pop. En dat levert onder andere deze Raspberry Beret op. Prince was dat. En met deze nieuwe single van Jungle gaan we naar het nieuws van 9 uur. Met deze heet The Wave. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Sting met Moon over Bourbon Street. 1 juni 1985, dan brengt Sting zijn eerste soloalbum uit. The Dream of the Blue Turtles heet het. En na zijn vertrek bij de Police kiest hij toch wel voor een breder geluid, ook met meer invloeden uit de jazzmuziek. En de plaat bevat onder meer deze. En het is een fantastisch nummer, nog altijd, vind ik. De man heeft eigenlijk ook op dat album toch wel een andere kant van Sting laten horen, vooral met verhalen, meer gelaagd ook. En duidelijk op zoek naar nieuwe ruimtes binnen zijn bandverleden. Dit is de nieuwe single van Wave Away. Het heet Sway. En Wave Away, dat is een project van Muriel Boulanger en Jorik van den Bos. Goedenavond. Welkom bij Sidetrack. MUZIEK

met hun muzikaal project Wave Away. Het is een single die ook op hun debuut-EP gaat staan, die dit najaar verschijnt. Het is leuk van die artiesten die langskomen in het Sidetrack een beetje op te volgen en dan laten ze ook eens weten dat ze nieuwe platen gemaakt hebben. En dat is ook het geval met de band So Much For Gravity. Het is een nieuwe single die vorige week is uitgekomen en ik draai met heel veel plezier. So Much For Gravity met de zang van Leen de Haas, oftewel Katie 2, Snow and Flames.

0: nieuwe single van Trixie Whitley hoorde je met Building Fences. Noteer alvast 17 juli in je agenda, want dan komt deze dame naar Gent Jazz.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Joyce maakte in de jaren 90 toch wel een van de strafste nummers. Not an Addict. En zie, Sam Bettis heeft het nu opnieuw gedaan. Bijna 30 jaar na de originele release brengt hij nu Not an Addict, maar wel Sam's version uit. Een uitgeklede, intieme herwerking. Geen grote productie, maar toch wel een terugkeer naar de kern, zeg maar. En zo krijgt een nummer een nieuwe lading. Vanuit een ander perspectief ook, want dat van iemand die zowel als artiest als mens een hele lange weg heeft afgelegd, waar het origineel een generatie raakte, klinkt deze versie toch wel meer, ja, naar binnen gericht, zeg maar, rustiger, maar misschien nog directer. Sam Bettis met Not an Addict.
1: Sidetrack.
0: Rufaida schreef de nieuwe single Something Coming in de Marokkaanse Sahara tijdens een artist in residence, ver weg van alles wat vertrouwd is. Het nummer ontstond net voor een reeks grote veranderingen in haar leven en gaat over vertrouwen, het idee dat er iets moois onderweg is. De song opent met een veldopname van een oudere Amazigh-vrouw die al lachend een tap weeft. Een directe link met de culturele achtergrond waaruit Rufaida vertrekt. Something's coming.

was een tijdje geleden hier te gast in Sidetrack. Deze Christo heeft een nieuwe single klaar. Deze heet Hopelessly Devoted to You. Net uit van vorige week. Het is een song die geïnspireerd is door zeker vast David Bowie, maar ook Prince hoor je er goed in, vind ik. Het is ook een volgende stap richting zijn debuutplaat die eraan komt. En die komt eraan in december dit jaar. Christo met Hopelessly Devoted. Dit is de nieuwe single van Mauro Pawlowski, Maintained Love.

0: Vlucht heet deze band. Het is een project dat 2 jaar geleden is opgestart door Dieter Geernaert. En voor deze nieuwe single Donsdag konden ze rekenen op de warme stem van Elsje Helewoud. Straks nog een warme stem van Isolde Lazun.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaerts partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Sidetrack. Peter Vervaat.

0: Last single uit Isolde Lazoens, haar nieuw album My Kind of Drama zal het heten. En dat komt uit op 28 augustus. En op 15 oktober wordt het album voorgesteld in de Roma in Antwerpen.
1: Sidetrack.
0: GG Rome 87, dat is het solo-project van Joe Newman van Alt G. En die heeft met deze Mr. Alligator een laatste voorproef van zijn debuutalbum The Canyon. En het nummer dat je nu hoort opent dus ook de plaat. Mr. Alligator, GG Jerome 87.

Amerikaanse roots en Caribische ritmes. Daarvoor staat deze Ezra Collective, een band die opgericht is in Londen. Vijftal fantastische muzikanten die lichte muziek brengen, maar toch wel muziek ook met een boodschap. Want ze vragen zich af waarom klinkt muziek die uit pijn voorkomt zo vaak vreugdevol, en hun antwoord is hoop. Iets wat blijft bewegen, dat wordt doorgegeven. Dit is de nieuwe single van Emma Hessels. En die heet I Wish It Was Me.

0: gaan we richting 10 uur en sluiten we Sidetrack af. Geniet nog van de fijne muziekjes, geniet nog van elkaar en geniet nog van RBS. Straks is Bart Staes, tot volgende week.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal, vanuit Aalst op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast 2 kinderen en 1 begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Kathelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de 3e ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
6: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

0: groot pluspunt voor onze speeltuin voor vandaag. Hebben we nog meer pluspunten? Jazeker. Zoals altijd, wat mij betreft, een heel goede avond toegewenst.
1: Dit is RBS Radio met Bart Staes. Bart Staes. Niet meer zo jong, wel nog steeds eigenwijs.

Een goede test voor de waarliefde is of je de gedachte kunt verdragen de tenaars van je beminde te knippen. Ik niet gezegd, WMP Barbellion heeft dat ooit gezegd.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
3: Roep maar als het niet gaat, hè.
5: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
3: Dag en nacht.
6: Ik ben er voor je.
7: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

2017. Amerikaans president Donald J. Trump trekt de Verenigde Staten terug uit klimaatakkoorden van Parijs. En sindsdien heeft nog heel wat andere rare dingen gedaan. Maar ik had er niet te veel over te zeggen. Hè. Het is nog altijd avond. Nog een klein beetje plezier hebben natuurlijk.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

laten praten, dat kunnen we altijd. Maar de vraag is, worden we ooit 1000 jaar? Een plastisch chirurg schetst hoe de mensheid steeds langer gaat leven. Er zijn een aantal longevity drugs en nog een aantal andere dingen. Maar goed, we willen wel eeuwig leven. Wat willen we eigenlijk? Ik wil maar één ding. Op weg gaan naar ons tweede deel.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag vandaag, het is 1 juni. Van harte welkom hier bij RBS. In de ruime omgeving rond Dendermonde hebben bewoners zaterdag geklaagd over een sterke stank, afkomstig van pluimenverwerker Empro op het industrieterrein Hoogveld. De geur was volgens meldingen zelfs tot in Wichelen waarneembaar. Buurtbewoners spreken van tranende ogen, ademhalingsproblemen en braakneigingen. Volgens de brandweer werd de geurhinder veroorzaakt door een stroompanne, waardoor het ventilatiesysteem van het bedrijf uitviel. Het bedrijf werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor geurhinder en beloofde eerder al maatregelen om de overlast te beperken. In Dendermonde gaat de stad op zoek naar vrijwillige bemiddelaars om burenconflicten te helpen oplossen. De nieuwe dienst moet inwoners opnieuw met elkaar in gesprek brengen bij ruzies over onder meer geluidsoverlast, huisdieren, erfafsluitingen of afval. Volgens burgemeester Leen Dierik kunnen de neutrale bemiddelaars gratis worden ingeschakeld en moeten ze voorkomen dat conflicten escaleren of voor de rechter belanden. De stad hoopt 15 vrijwilligers te vinden. De eerste bemiddelaars zouden al vanaf oktober aan de slag kunnen gaan. Bij visclub De Lustige Lijnvissers in Uitbergen is de verslagenheid groot na een massale vissterfte. Op de visvijver in de Grote Kouterstraat kwamen ongeveer 2 ton karpers en palingen dood aan de oppervlakte drijven. De oorzaak is nog onbekend en wordt onderzocht door een dierenarts. Voor de 75 leden betekent dit meteen ook het einde van het visseizoen. Volgens voorzitter Geert Delva is de impact enorm, zowel emotioneel als financieel. De club roept intussen de hulp in van de Vlaamse Waterweg en hoopt via die weg op maatregelen om de waterkwaliteit van visvijveren in de toekomst te kunnen verbeteren. En het culinaire dorpsevenement Hamme Culinair blijft ook volgend jaar op de kalender staan. Dat zegt schepen van toerisme Jo Lorijs. Hij reageert daarmee op geruchten dat het evenement op het Moerzeekse dorpsplein zou verdwijnen. Volgens Lorijs is Hamme Culinair een belangrijk uithangbord voor de lokale horeca en voor producenten van voeding en drank. Bovendien noemt hij het een laagdrempelig evenement dat veel volk aantrekt. Ook de jongste editie van afgelopen zaterdag was opnieuw een succes. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Morgen ben ik er graag terug bij met nieuwe feiten hier uit onze regio. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

talking life's what you make it. Ja, er is altijd iets natuurlijk. Het is een beetje zoals met een neus, het leven. Het leven is als een neus. Je moet eruit halen wat erin zit. En goed, ik heb nog zowel een aantal andere uitspraken. Maar eerst en vooral deze, Amsterdam.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

vissoort ontdekt in het Belgische deel van de Noordzee. De ringnekslijmvis. En is die eetbaar? Tja, ik weet het zo niet. Maar naar het schijnt is alles, of tenminste, één keer eetbaar.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt?

0: dat kan? Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Lucky Star. Lucky Star ben ik zeker om toch elke avond jou hier te kunnen verwennen met mijn rare kronkels. Wat mij betreft, tot morgen. Wat jou betreft, ik hoop ook tot morgen. Eerst en vooral de collega's natuurlijk. Tot dan.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden.